0: het televisions of radio's. Ja, soms is dat wel heel leuk voor niet
1: Ik hou het